zo tot de laatste snik en zoals dat hoort. Deze week maakte het fameuze Ant Zen label bekend te gaan stoppen met fysieke releases. En ik heb een heleboel reacties daarop gezien en ik sluit mijne daarbij volledig aan. Het is eigenlijk het einde van Ant Zen. Ze gaan door met digitale releases, maar we gaan toch die fysieke releases heel erg missen. Want oh, wat hebben ze ongelooflijk veel mooi werk op de markt geslingerd. En daarbij ook nog eens een keer dat prachtige artwork steeds bij iedere cd of lp die eruit kwam op Ant Zen. Geweldig werk van dat label. Ja, ik heb overal Rest in Peace Ant Zen gezien. En ik sluit me daar een beetje bij aan. En ik vind het vreselijk jammer. Zoals deze klassieker, Ariel uit 2016. En ik mag het rustig een klassieker noemen. Hij staat bij mij hoog in de beste Ant Zen releases. Ouroboros, het duo Ouroboros. En u hoorde de titeltrack van het album Mysterium Tremendum. En die komt binnen. Wat een geweldige track. En ook uit Nederland zijn bands terechtgekomen op Ant Zen. Neem alleen al onze eigen Laura Collective. Dit is de Laura Collective met Bouke van der Wal, Martijn Piek en toen nog Hikkelien van den Herik. Het album Field of View kwam in 2012 uit op dat geweldige Ant Zen. En de fysieke release zit nu in de speler. Luister maar naar het prachtige Underneath, the Laura Collective.

Ook dit gaat een hartstikke diepe teffenfobia. We hoorden Winter's Mantra. Het mag dan een beetje herfstig zijn buiten, maar het is toch echt winter. Winter's Mantra, teffenfobia. Het staat op het album House of Memories. Maar let wel niet op het originele album, maar op de reissue. De heruitgave zoals die verscheen via Reverse Alignment Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het jaar is nog niet eens 2 weken oud. Of we moeten al van een aantal dingen afscheid nemen. En behalve Ant Zen en zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest, dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Kayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, C-O-H. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

0: Dance of Life to Shoot a Valkyrie. Dat staat op het nieuwste album van Death in June, oftewel Douglas P, oftewel Douglas Spears. Het album heet Essence, uitroepteken. En dat is verschenen bij New English Recordings. En dat was het vroegere New European Recordings. De afkorting blijft gewoon NER. Death in June, een geweldig nieuw album, dus verschenen aan het einde van het vorige jaar. Daarvoor hoorde u Furpa. En dat was wel met een reden, want Furpa treedt morgen op in Nederland. Zoveel zijn ze nou ook weer niet te zien. Ze hebben op Le Gas Hoe gestaan, onder andere. Maar nu gewoon in de Okkie in Amsterdam. Morgen dus Furpa. En bereidt u voor op een buitengewoon duistere avond. Furpa, bekend van de traditionele bon. En dat is eigenlijk de meest traditionele keelzang, zoals dat bij de Tibetanen het geval was. De jongens zelf komen uit Rusland, maar ze hebben de Tibetaanse lessen helemaal tot zich genomen. En dat is te horen in een spektakelstuk wat echt meestal zo 2,5, 2 uur en een kwartier, of in ieder geval meer dan 2 uur duurt. Morgen dus Furpa in de Okkie in Amsterdam gaat dat zien. We hoorden Three Mantras of Bon, zoals dat staat op het album Geyer Ro. Vorig jaar verschenen via Cyclic Law. Furpa. Zometeen is er het derde uur X-Rated met daarin aandacht voor één track. Vorige week hadden we Peter van Kooten met zijn 46 tracks. Deze keer doen we het met één track. De track Falling Stars van Variant. En dat is Stephen Hitchell. En die werkt vaak samen met Rod Model. Variant met Falling Stars verscheen in 2011 op Echo Space. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Maar dan geen gewone, want het is 20 januari. En dat is inmiddels de 9e sterfdag van Arjen Grolleman. U zult begrijpen dat X-Rated dan volledig in het teken staat van Arjen's favoriete muziek. En de eenmalige terugkeer van wat poëzie. Dat volgende week in X-Rated. Wat mij betreft, blijf bij de concertzender en X-Ray. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

favorite weapon. And cause you to experience

Why are you here? Wasn't it all just an illusion? Vragen die gesteld werden door Timothy Leary, onze LSD-guru, van bijzonder donkere klanken voorzien door DJ Geb Isaba. Helaas leven beide heren niet meer. Timothy Leary die overleed in 1996, sorry. En DJ Geb Isaba in 2013. Het staat verzameld op de compilatie Ancient Lights and the Black Core. We hoorden Why Are You Here? En dan ook nog in de Vira Illusion mix. Heerlijk werk vind ik, althans van Timothy Leary en DJ Geb Isaba. Het verscheen via Sub Rosa in de Utopian Diaries series in 1995. X-rated op de concertzender met nu nieuw een album van The Anti-Group. T-A-G-C, The Anti-Group. En dat is project natuurlijk van Eddie Newton van Clock DVA. Die hebben werkelijk een schitterend, maar dan ook echt een prachtig document op de markt gebracht. Een boek met een USB-kaart. Daarbij met daarop het nieuwe album. Plus nog een heel concert van een uur lang. Wat te zien is geweest op Wave Gothic Treffen in Leipzig. Een en ander is werkelijk verzameld op dit, in dat prachtige boekwerk. En het is in mijn bezit gekomen dankzij Rob Meren. Daarvoor nog mijn onuitputtelijke dank. En ja, daarvan gaat u nu een track horen. En voor een presentator is het makkelijker om Waterloo van ABBA aan te kondigen dan een nieuw album van The Anti-Group. Daar komt hij. De track die heet Teratological Pataphysical and Meontological Experiment HPB Xian. En het staat op het nieuwste Anti-Group album Meontological Research Recording 3 Transmission from the Trans-Yugothian Broadcast Station. Goed, nou, oké, daar komt hij. Het is sowieso werkelijk een fantastisch album en dat gaat u nu horen, nieuw van The Anti-Group.

Het album is vorig jaar al eens te horen geweest in X-Rated, want vorig jaar uitgebracht, maar alleen via een file. En digitaal dus. Nu wordt het eindelijk heruitgebracht op CD en LP via Consoling Sounds uit België. We hebben het over 2v2, het project van Josh Graham van het album Grinding Teeth. Hoorde u de heerlijke zware post-rock van Crystalline Beasts, 2v2. En nu tijd voor de inzending van Rusland. Nou, heel wat beter dan dat we gisteren hebben gezien. Het nieuwe album van Noises of Russia. Een Russische titel, maar de vertaling is The Son of the Dead. En u hoort nu de titeltrack. Geweldig, maar dan ook echt geweldig. Gaat gelijk de top 3 in van dit jaar, ben ik bang. We hebben het over het nieuwste album dus van Noises of Russia.

0: Krepolek uit Polen met Lost Dream. En dat staat op een split cd die verscheen met de band Out of Sight in 2006 via Beast of Prey, eveneens uit Polen. Je hoorde Lost Dream van Krepolek. En behalve Franco Battiato werd deze week ook bekend dat Yoshi Wada is overleden. Yoshi Wada, die heb ik in 2016 nog zien optreden op het Le Guess Who Festival met zijn zoon Tashi Wada. En dat was een Tashi Wada, zoon inderdaad. Dat was een erg mooi concert, alhoewel de man met doedelzak wel al wat wankel op de beentjes stond. We hoorden een track van The Appointed Cloud. En in ieder geval een gedeelte daarvan. Rust in vrede, Tashi Wada, wiens echte naam Wadi Yoshimasa was. Hij was ook, maakte deel uit van de Fluxus-beweging en heeft ook bij Lamonte Young gestudeerd. Rust in vrede, Yoshi Wada. Een en ander markeert het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-Ray zometeen. En dat is de première van de filmsoundtrack van Berg. Dat is een film gemaakt door Joke Oldhaar. En de muziek die is gemaakt door Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, Hugo Dijkstal en Peter Hollo. De première van Berg is te zien op de IFFR, oftewel het Internationale Filmfestival in Rotterdam. Ik heb de trailer gezien en dat moet een bijzonder indringende film zijn. En de soundtrack is sowieso magistraal, dus hoort u dat zometeen in X-Ray. Direct na 11. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. IJzerweder dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Volgende week hier bij de Concertzone. Ik dank u allen hartelijk voor de reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk voor iedereen die luistert naar de show die ertoe doet. Met de muziek die ertoe doet bedoel ik eigenlijk meer om je eigen show zo op te hemelen. Maar goed, anyway, voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.
3: Jindou ni hanse shi tsumi. Kami ni hanyakse shi tsumi. 存在自体が罪。

Don't stop.

Zo, dat is toch echt heel erg mooi. Een Frans duo, Manin Carri. En het nieuwe album, dat gaat heten Un Phénomène de Reliance. En dat gaat verschijnen via het Poolse Zoharum label. Manin Carri met Eon, hoor u. En dat gaat verschijnen inderdaad nog. Ook weer, ja, daar gaat hij, wederom 16 september. Dat wordt een mooie datum met al die albums die uit gaan komen op die dag. Manin Carri hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu nog eventjes terug gaan in de tijd, namelijk 1986. Het gezelschap Nox, ook wel collectief Nox genoemd. En dat is een hele andere Nox dan onlangs een Nox die weer een album via Winterlight liet verschijnen. En bovendien, er zijn maar liefst 55 acts die zich Nox noemen. Ja, nou goed, dit was volgens mij een van de eerste. En dat staat op het album Sessions 84-86. Dit is collectief Nox met Sean Guerrier.

Heerlijke onheilspellende klanken van Paranoia Inducta. Paranoia Inducta met het, ja, eigenlijk het meest recente album Into Eternal Darkness. Nou, en dan ook nog een keer met de titel Follow the Voids. Nou, dan weet u het wel. Paranoia Inducta hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk, inmiddels alweer 4 minuten te laat, zijn aanbeland bij de winnaars van het grote Sint-Bavo-concert aanstaande zaterdag in Haarlem. De winnaars die zijn nummer 5 en nummer 10. Ik zei het al, de 5e en de 10e mailer. Die heb ik er eerlijk uitgekozen. Dank allemaal trouwens voor het mailen. Nummertje 5, dat was Sjaak Vogels. Sjaak Vogels. En nummertje 10 was Simona Fineschi. Simona Fineschi. Sjaak Vogels en Simona Fineschi. De winnaars voor het grote of Sint-Bavo-concert aanstaande zaterdag in Haarlem. Gefeliciteerd namens X-Rated, namens de Concertzender, namens Remy Stromer, namens Ron Boots, namens ons, nou, iedereen die er mee te maken heeft. Maar voornamelijk Remy Stromer die dit allemaal in gang heeft gezet. Heel mooi. En hoe dat verder in zijn werk gaat, dat hoort u ongetwijfeld deze week. En we gaan nu verder met Yagath. Yagath komt uit Rusland. Nou, Rusland krijgt rakenklappen. En gelukkig is dat inderdaad het geval. Alhoewel gelukkig. Niet voor de inwoners natuurlijk. En Yagath zijn gewoon de inwoners van Rusland. En maken prachtige muziek. Zoals het nieuwe album Svapna. En Svapna, dat gaat nog eventjes niet verschijnen. Namelijk pas op 30 september aanstaande. Svapna is het nieuwe album en Prabodhan, met als ondertitel Exhortation, staat op dat nieuwe album. En dat gaat u nu horen hier bij X-Rated op de Concertzender. Prachtig, een soort ritueelwerk van Yagath.

Lance is getting his cock sucked. Does that make sense?

0: Ja, dat kon die Charles in Engeland natuurlijk heel lang zeggen. His Royal Highness. Hij was de Prince of Wales. Dit was His Royal Highness, the Prince of Wales, Breaches Reality. Tot ons gebracht door Thaipol Sandra. Bijgestaan door diverse leden van Coil, Sean Organ en... Nou, noem het allemaal maar op. Het staat allemaal op het album Double Vulgar. En natuurlijk inderdaad een nieuwe Prince of Wales. Charles is af, Charles is koning. De koningin is dood. Lang leven de koning. En de nieuwe His Royal Highness, de Prince of Wales, dat is William. We wensen hem succes. En daarvoor hoort u een schandalig klein stukje van een ontzettend lang werkstuk. Namelijk van Martijn Kommes en Hessel Veldman. The Undestructible Value of Panoramic Vision. U hoort een gedeelte daaruit, een heel kort gedeelte. En waarom? Aanstaande zaterdag, als u niet in Haarlem bent, maar wel in Overijssel woont, dan kunt u naar een huiskamerconcert wat gehouden wordt door Martijn Kommes en Hessel Veldman. En dat gebeurt allemaal in de Schoolstraat 87 in het plaatsje Goor. Dan weet u dat. Dit kwam van het album Epox, E-P-O-X, en dat verscheen in 2020 via Bedouin Records. Dus er wordt een drukke zaterdag. Ikzelf ben in Haarlem, dus wie weet tref ik Sjaak en Simona daar. En hopelijk ook anderen, want als u naast de pot heeft gepist voor omtrent een kaartje, koop een kaartje, want het wordt gewoon echt een mooie avond. Nou, daar gaan we in ieder geval van uit. Een en ander brengt ons wel tot het einde van deze X-Rated. Want ja, helaas, dat gebeurt ook. Maar u weet het, er is meer. Er is nog een X-Ray. En we draaiden net al Collectief Nox. Dat is met Laurent Perrier. Nou, Laurent Perrier, die hoort u in een hele andere incarnatie. Zometeen in X-Ray. U hoort de track samen met een andere Laurent, namelijk Pernice, in de track Situation. En daarna Laurent Perrier solo met Downfall. Een wat experimentele X-ray, maar een niet minder mooie X-ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Wellicht tot zaterdag in Haarlem en anders tot volgende week zondag. IJs en wederdienende voor een nieuwe X-ray dit dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

vrije elektronica en de indrukwekkende koren die hij gebruikt en gebruik van maakt van Andrew Ostler. Het is een fonkelnieuw album wat nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 9 mei gaat hij verschijnen. Het album The Blind Sublime, dat gaat verschijnen via Cold Spring Records. Het schitterende Meditation, dat nog eventjes in een paar minuten doorgaat, is een heel lang werkstuk. Het is het nieuwe album van Andrew Ostler. Schitterend, echt helemaal schitterend. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog veel meer schitterends voor u in petto hebben. Maar dan uit vervlogen tijden. We gaan terug naar 1984. David Tibet, oftewel Current 93. En nog wat prachtige, mooie muzikanten om zich heen op het album Dog's Blood Rising. Current 93 is dit met Christus, Christus, the shells have cracked.

heel fijn samenwerkingsverband tussen Death in June en Les Joyaux de la Princesse. Je hoorde Blood by Despair Collaboration 2. Het staat op het album Oostenbraun. En dat is in 1995 in eigen beheer uitgegeven door Les Joyaux de la Princesse. Samen met Death in June dus. En hiervoor hoorde u een track van Dog's Blood Rising van Current 93. En in deze X-Rated de paasepisode die nog even doorgaat tot 11 uur. En daarna nog veel meer sacraals in X-Ray tot 12 uur. Is het nu de beurt aan Lustmord. Die hoort er eigenlijk ook altijd bij. The Word as Power. En dat verscheen in 2013 via Blackest Ever Black. Deze track, Abaddon, is in samenwerking gemaakt met Maynard James Keenan. Oftewel de zanger van Tool. Hier zijn ze in The Word as Power. Abaddon, Lustmord.

Yes.

0: En dat was Sol Invictus. Nu is niet met de stem van Johnny Wakeford. Maar een dame waar ik de naam helaas niet van heb kunnen achterhalen. Maar in ieder geval een prachtige track. The Angel. En dat staat op het gelijknamige album The Angel. En dat verscheen in 2004. En Sol Invictus bracht dit album uit met het oogmerk om even de focus te leggen op tracks die niet erg verkrijgbaar waren of op vage verzamelaars en zo. Deze track, The Angel, die was nooit eerder uitgegeven. En vandaar dat het nu te vinden is op het album The Angel. En hiervoor kunnen we luisteren naar Herbst 9. The gods are small birds, but I am the falcon. Mooie titel en u hoorde de titeltrack. En dat verscheen in 2008. En daarvoor dus Abaddon van Lustmoord van The Word as Power. En zometeen kunt u luisteren naar X-Ray tot middernacht. En we blijven even in paasferen met de gezangen van Boris Feoktistov. U heeft wel eens een losse track van het album Russian Chants Parastas gehoord, maar nooit het hele werkstuk. Welnu, dat kunt u zometeen beluisteren in X-Ray tot middernacht. Russian Chants, Boris Feoktistov, en die is onder handen genomen door onze held Bill Laswell. U vindt het op het album Parastas Russian Chants uit 1996. De resterende tijd voor die X-Rated is voor Somma met een track Hooked Light Rays. En dat is Eraldo Bernocchi die hij met Tibetaanse monniken heeft opgenomen. En daar is hij weer, Bill Laswell. Dat staat op het album Hooked Light Rays uit 1995. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. U kunt deze X-Rated direct na 11 weer terugluisteren. En morgen, tweede paasdag, kunt u dat natuurlijk de hele dag door doen. Dus ik zou zeggen, luistert u en tik nog een eitje en film nog een kelk voor de paasepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En sowieso volgende week weer een nieuwe episode. Dus blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

gadgets. It is the night of the demon.

Goedenavond, dit is X-Rated op de Concertzender. Met een natuurlijk wat zwaarder aangezette traditionele kerstepisode van X-Rated. Hartelijk welkom, fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond gewenst. Ik hoop dat u een goede kerst achter de rug hebt. Wat dessert wordt hier geserveerd bij X-Rated. We begonnen natuurlijk na de gebruikelijke kerkklokken met het ensemble Organum. U hoorde In Trois Salve Sancta Parrain en het staat op Messe de Tournai. En de zwaarheid die kwam van Triarii. Birth of a Son, Muse in Arms is het album waar het vanaf kwam. Dat verscheen in 2008. Vult u zelf een goede kelk en dempt de lichten en ontsteek de kaarsen. Vergeet alles wat in de wereld gebeurt en ga even goed zitten voor een goede episode van X-Rated tot 11 uur vannacht. 11 uur vanavond moet ik zeggen en daarna X-Ray tot vannacht 12 uur. Geheel in stijl met Silent Night van William Baczynski. Maar dat straks, eerst even wat rust en wat sacraals met Austere. Het komt van het album Message from a Subatomic World. Dit is Kristil, dit is Austere, dit is X-Rated.

stemmen uit de hel. En die komen van Melecta. En dat is eigenlijk Lord Evil, eigenlijk gewoon de hel zelf. Acclaim Hell, zo heet het album ook. U hoorde de Cyclical Rise and Fall of Civilization van Melecta. En daarvoor heel nieuw werk van Sanctuary. En dat werd uitgebracht door het label Safari Riot. U hoorde Truth, nieuw project van Sanctuary. Het staat op de Sanctuary EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, de traditionele kerstepisode van X-Rated. En daar horen natuurlijk ook kerken bij, of kathedralen. En het liefst natuurlijk Cathedral in Flames. Dit is Coil.

0: Wat een schitterend stuk dit van de Penitential Station. Escaping Consciousness. En het duurt nog wel even, want het totale stuk duurt meer dan 20 minuten. Het staat op de Universal. En dat verscheen via het label Other Forms of Consecrated Life. En dat is nieuw verschenen van de Penitential Station. Prachtig. En het is geënt op het werk van de Palestrina, de componist. En die heeft meer dan 500, was het toch? Sorry?
1: 105.
0: Meer dan 105 missen gemaakt. Het is ongelooflijk. De Palestrina. En logisch dat die inderdaad van invloed is geweest op de Penitential Station. X-rated op de concertzender, de kerstuitzending met Hypnosis 3. Dit is Ab Intra.

0: hate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En u hoorde de prachtklanken van Ab Intra het vorige uur beëindigen. En we beginnen dit uur met een track uit 1981 van Alan Vega. Dat is natuurlijk de helaas niet meer levende zanger van Suicide. Hij maakte een track No More Christmas Blues. En dat vindt u op het album Christmas Record. Verschenen in 81 dus via Z Records. Het is overigens een track die gemaakt is samen met Martin Rev. Dus eigenlijk is het gewoon een beetje stiekem Suicide. Alan Vega, No More Christmas Blues.

Natuurlijk hoort een oudgediende als raison d'être in de speciale kerstepisode van X-Rated. Schitterend werkelijk. Raison d'être, Peter Andersson met Spiraal. En dat staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness uit de beste tijd van Cold Meat Industry. U hoorde de delen Ethereal Arcade, Within Spirit and Eternal Eyes. Raison d'être. X-Rated op de concertzender. En er is eentje die natuurlijk echt langs moet komen. Dat is hij al meerdere keren geweest in de kerstepisode van X-Rated. Dan heb ik het over het samenwerkingsverband van Youth. Tussen Youth van Killing Joke en David Tibet van Current 93 als Hypno Pazuzu. Create Christ, Sailor Boy. Here is Christmas with the Channelers. Schitterend. Hypno Pazuzu.

hier ben ik toch echt eventjes helemaal stil van. Maar dat kan niet, want ik moet even een presentatie doen natuurlijk. Wat een pracht, wat een werkelijke pracht. Ensemble Organum. En u hoorde het stuk Responsorium in Organo. Dum esset salvitor in monte. En dat is afkomstig van Compostela ad Vesperas Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Prachtig werk van Ensemble Organum. Vroeg middeleeuws. En wat konden ze dat al in die tijd? Ik ben werkelijk helemaal onder de indruk toen ik deze track voor het eerst hoorde. Schitterend. Ensemble Organum. Hier bij de kerstepisode van X-Rated. Met nu Test Department. Nee, we gaan niet rammen. Het is prachtig wat ze samen doen met Brith Goff. Dit is in mijn beste Welsh. Truan Ivgenev Fi. En u vindt het op de 12-inch God Odin Test Department en Brith Goff.

heel fraai. Liturgy of Light. Anna von Hauswolf. Liturgieën, die horen natuurlijk bij een kerstepisode van X-Rated. En Anna von Hauswolf natuurlijk ook. Ik denk wel, nou, weet ik niet. Maar in ieder geval een van haar beste albums, Ceremony, verscheen in 2012. Liturgy of Light, hoorde u. En daarvoor Kriegsfall U met The Great Man, deel 2. U hoorde Realization, dat staat op het gelijknamige album Kriegsfall U. Dat verscheen in 2005 via Mozgalom en is later gelicenseerd door Cold Spring. En daarvoor het prachtige werk van Test Department en Brith Goth. En voor de gelegenheid het prachtige Preghieri al Grande Architetto del Universo als eindtune. Het staat op het album Verso La Luce. We hebben het over Theatrum Chemicum. Zometeen het derde uur X-Rated, maar dan onder de noemer X-Ray. En dat is geheel in kerstsfeer. Silent Night, het werk van William Basinski. En dat hoort u integraal in X-Ray, zometeen tot het duistere, koude uur van middernacht. En namens de volledige zondagavondploeg wil ik even een hartelijke dank roepen aan Jack Muller. Hij heeft een kaart gestuurd voor de volledige avondploeg, de zondagse avondploeg hier bij X-Rated, moet ik zeggen. Nee, ik bedoel natuurlijk de concertzender. Dus dat is gericht aan Sensenta, Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Dank Jack voor de kaart. Jij ook fijne dagen, alhoewel ze bijna voorbij zijn. Maak er in ieder geval een mooie jaarwisseling van. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Een mooie jaarwisseling ligt in het verschiet nog.

En over de jaarwisseling gesproken, wees u voorzichtig, hou vooral geen vuurwerk vast. En houd u vast aan mooiere dingen die er zijn. Elkaar bijvoorbeeld. Hou elkaar eens vast, want dat moet in deze donkere en verwarrende tijden. Het is altijd beter dan vuurwerk. Natuurlijk wel met in de andere hand een goed gevulde kelk. Maak er een mooie jaarwisseling van. X-Rated is er gewoon volgende week weer. 2 januari op de zondagavond. En dan is het de beurt aan de beste albums volgens X-Rated. Jawel. Volgende week de nummers 25 tot en met 13. En de week daarop hoort u de nummers 12 tot en met 1. En dat is dus 9 januari. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf gezond en ga gezond het nieuwe jaar in. Dan tref ik u daar.

0: Max.
1: X-rated.

We schrijven 2003 toen Jono Fernandez deze 12-inch uitbracht. Colors of Conscience. En u hoorde de Fretwell remix. Dat verscheen via Electrofly. Jono Fernandez. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Heel veel moois tot 11 uur natuurlijk. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Laat even de boel. Er is genoeg ellende in de wereld. Het weer is kut. En u zit lekker binnen en geniet van de mooiste klanken van toen en nu. Eerst het nu in dit uur. De nieuwste, nou ja, althans een nieuwe track van Alexander Kowalski. Het staat op een verzamelaar die nog uit moet komen, namelijk op 10 december. Faces in Stone heet dat ding. En Alexander Kowalski, die maakte de track Red Shadows. En die is lekker, erg lekker. Net zoals de rest van X-Rated. Nogmaals, fijn dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Een hele, hele goede avond.

Koloa. Dat is wat anders dan een koala. Zo'n schattig koala-beertje. Dit was Koloa met Millennium Sun. Die is afgelopen week uitgekomen. En dat komt van het gelijknamige album Millennium Sun. Koloa dus hier bij X-Rated. Waar we andermaal nog eens een keer in de speler hebben gestopt. De mini-cd van Viralia Planitia. Dat is het geesteskind van Simona Della Morte. Haar solo cd die heet gewoon Viralia Planitia. Daarvan hoort u nu Remote Activation.

Treat up on you.

Ja, dit vind ik dus echt geniaal. Hè? Fantastisch. Echt The Bug. The Bug natuurlijk. Kevin Martin featuring Jason Williamson. En hij is natuurlijk van de Sleaford Mods. Tree Top is de nieuwe single die ze uitbrachten via Ninja Tune. En dan die heavy, heavy bass. En die, dat synthesizer of achtige geluid, dat is natuurlijk gewoon DAF. Geweldig, maar dan met zware, zware bassen. Wie we overigens ook zware bassen kunnen toerekenen, is de heer Ja Wobble. En die doet gewoon mee op de nieuwste OSS, oftewel het nieuwste project van Alex Patterson van The Orb. Enter the Kettle, dat is het nieuwste album. En we draaien nog een track daarvan, want het is een heel erg leuk album. Wow, Picasso. En let op die bas van Ja Wobble.

Ja, als je niet beter zou weten, zou je denken dat dit is Plaid. Maar het is de remix van Plaid die ze maakte van de track Fold van Alighted. Een heerlijke track. En ook die is nog niet uit. Je moet even wachten tot Garden Room Recordings het ding uitbrengt op 10 december aanstaande. Alighted met Fold in the Plaid remix. Heerlijk allemaal hier bij X-Rated. Vind ik zelf. Ik hoop dat u dat ook vindt. Net als de nieuwste van Tangerine Dream. Er is een nieuwe mini-album uit. Die heet Probe 6-8. En daar staat een ruime versie op van de track Raum. Die heeft u al eerder kunnen horen in X-Rated. En is aangevuld met 4 andere tracks. Waaronder een remix van de track Raum. Raum gemaakt door Grand River. En die is fantastisch. En dat gaat u nu natuurlijk horen hier bij X-Rated. Tangerine Dream.

0: Ja, dat was toch een goede verrassing dat de nieuwste John Hopkins een werkelijk prachtig, maar dan ook echt prachtig ambient album is geworden. Music for Psychedelic Therapy. Dat verscheen onlangs via Domino Records. Deep in the Glowing Heart was de gloedvolle track die u hoorde. De nieuwste van John Hopkins. En die mag van mij. Het wordt druk in de eindlijst. Ja, nou ja, goed. Strepen. We gaan er aan werken. De eindlijst die wordt trouwens gepresenteerd in de X-Rateds. Pas van volgend jaar, namelijk 2 en 9 januari. Dat u het even weet.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated en nog tot de middernacht. En in het derde uur komt zomaar even de Omicron variant langs. Een uur lang. Maar nu eerst terug naar 1979 maar liefst. De Nederlandse Mini Pops. Het project, de band van Wally van Middendorp. En Kojak stond op de allereerste single. Die verscheen dus in 1979. En dat was ook op het label van Wally van Middendorp. Plurex Records. En dat werd weer vertegenwoordigd door Boudisk in Amsterdam. Minipops, Plurex, dit is Kojak. Hier bij X-Rated.

onze goede oude Jeff Mills. Met een voor zijn doen best spooky en nogal spookachtige track. En met een heel erg fijn ritme. Jeff Mills, die staat op de verzamelaar Rife 01. En dat is verschenen op het label Rife. De eerste release op het Berlijnse label Rife. En dat is 10 december jongstleden uitgekomen. We hoorden Jeff Mills, de oud-man van Underground Resistance, in de track Hatsumi. Hier bij X-Rated op de concertzender, waar we gezellig met z'n allen in lockdown zitten, nog tot half januari. Dus probeer er wat van te maken. X-Rated draagt hopelijk daaraan bij. U kunt direct na 11 altijd alle uitzendingen en ook deze uitzending natuurlijk terugluisteren. Wellicht helpt het om de ellende door te staan. Wat geen ellende is, is de nieuwste van Michel Banabila. Een graag geziene gast hier bij X-Rated. Hij heeft weer een nieuw album op het hippe label Knekelhuis, maar liefst, jawel, het label van Mark Knekelhuis. Michel Banabila met het album Echo Transformation. En het is, ja, wat dat betreft is het een echte Michel Banabila geworden. Met alle bekende dingen die hij vaak doet met stemsamples en dergelijke. En wereldmuziek invloeden. Luister bijvoorbeeld ook naar Balafon Dub. De nieuwste van Michel Banabila.

Nou, alsof Michel Banabila geremixed is door Ricardo Villalobos. Maar dat is het niet. Het is nogal een internationale aangelegenheid, dit. Het is een... daar stoot ik toch even heel hard tegen de microfoon. Het is de Cypriotische zangeres Zara Aristidou. Ze komt inderdaad uit Cyprus en is een geschoold operazangeres. Zij is de samenwerking aangegaan met... hoe heet hij ook alweer? Kaan Bulak. Hij komt uit Turkije. Hij maakt hele mooie soundscapes. En ze hebben samen een een 12-inch uitgebracht, Sagapo. En dat is weer geremixed door de Chileen Ricardo Villalobos. Een prachtig geheel. Het is allemaal nog niet uit. 28 december komt dat ding digitaal uit. En fysiek, als in op vinyl, pas ergens begin 2020. Maar wanneer dat is, dat weten we nog helaas niet. Prachtig werk van Zara Aristidou en Kaan Bulak hier bij X-Rated. Waar we nog één keer die allernieuwste van Colin Benders op de draaitafel leggen. Dit is Carry Me van zijn nieuwe 3-dubbel 12-inch Rick Marol. Wat een ongelooflijk heerlijk analoog modulair spektakel is dit. Colin Benders.

0: Het erg fraaie album van John Hopkins, Music for Psychedelic Therapy, nieuw verschenen via Domino Records. En deze track maakte hij samen met Seven Rays. John Hopkins hoorde u met de track Welcome. Nou, dat treft, want u bent hartstikke welkom bij X-Rated en nu het tweede uur.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1982. Dat was namelijk het jaar dat de band Twice a Man werd opgericht. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Ze vieren nu hun 40-jarig bestaan. Ze zijn opgericht in 1981. En dat resulteerde in het eerste album Music for Girls in 1982. Inderdaad, het Zweedse trio Twice a Man. Ze bestaan nog steeds. En ik heb ze een aantal jaren geleden live kunnen zien nog op het Grauzone Festival. Daar ben ik nog steeds zeer dankbaar voor. Twice a Man. Het begon allemaal dus met het eerste album wat verscheen op Silence Records in 1982. En op het sublabel van Boeddhisk Frisbee Records, gereleased in 1983. Dit is Move, Twice a Man.

Zo, dat is echt pure psychedelica. Dat is alweer van eventjes geleden, 2011. Aket, zullen we het maar gewoon noemen. En dat is Dirk Serries. Dirk Serries natuurlijk van, nou ja, onder andere Fitna op Mana, Microphonies, Fearfuls, Burning en heel veel onder zijn eigen naam. Dirk Serries natuurlijk een buitengewoon begenadigd en bekend gitarist uit België. En die weet zich vergezeld van Paul van den Berg. En die heeft ook heel veel met Dirk Serries samengewerkt. En de elektronica werd gedaan door Mark Verhagen. En die kennen we natuurlijk van The Clinic. Uitstekend werk van Aket uit 2011. Dat verscheen in 265 kopieën op vinyl via het label Tonefloat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk van Vargu. Vargu uit Frankrijk. En het wordt uitgebracht op Causas. En dat is Causas is een sublabel van Cyclic Law. En daar brengen ze prachtige dingen op uit, zoals deze nieuwe van Vargu. Dit is Liaison Tarir ses poumons. En het staat op het nieuwe album Ruine Irradiée. Hier is prachtig werk van Vargu.

Altijd prachtige stem van Peter Bjergo. Of hij nou bij Arcana zit of dingen bij Sofia doet, het is altijd goed. En dit is solo Peter Bjergo van het nieuwste album The Translucency of Mind's Decay. En u hoorde de titeltrack van dat album. Dat verscheen dit jaar via Cyclic Law. Peter Bjergo hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is geen verzoekplatenprogramma, maar uitzonderingen zijn er om gemaakt te worden. Zeker als het te maken heeft met het verlies van iemand, het verlies van een persoon of in dit geval een dier. Want dat kan ook keihard binnenkomen. Zo kreeg ik een mailtje van Marco Pijs die zijn hond heeft moeten laten inslapen. Prada was de hond en dat is natuurlijk altijd pijnlijk, maar hij wilde graag Dead Dogs Entertainment horen van Deutsch Nepal. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want laten we in godsnaam hopen dat ook de dode dieren nog aan genoeg entertainment hebben. Al is het alleen maar voor Deutsch Nepal. Sterkte Marco Pijs en je vrouw voor het verlies van Prada. Hier is Deutsch Nepal van het album Amygdala Dead Dogs Entertainment.

En die werd even in de loop aangespeeld. Lockdown, zo heet de track. En daar zitten we allemaal weer in. Hetzelfde verhaal als vorig jaar, maar de muziek die zal u erdoor slepen. Lockdown, de Deruti Column sloot deze X-Rated af. U vindt deze prachttrack op het album Love in the Time of Recession. En hiervoor kunnen luisteren naar het schitterende nieuwe album van Dahlia's Tear, The Storm of Somberness, hoort u. En dat komt van het album Adrift on the Edge of Infinity, net verschenen via Cryo Chamber. En daarna voor het schitterende nummer van Deutsch Nepal, Dead Dogs Entertainment, met een minder schitterende reden.

0: Zometeen X-Ray tot middernacht. En daarin een mengeling van Italië en Rusland. Jawel, uit Italië eerst drie tracks van Luciano Daini. En dat komt van het album Terre Incognite. En daarna hoort u de tracks Landschaft 1 en Landschaft 2 van Sis Finitum uit Rusland. Schitterend werk in X-Ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En fijn dat u erbij was. En dank ook voor alle reacties die ik links, rechts, van boven en beneden mocht ontvangen. IJsweder en de Satans sneeuw dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Door diverse weerstations wordt de hel en verdoemenis voorspeld met sneeuw tijdens de kerst. Sommige mensen schijnen dat leuk te vinden, maar ik niet. Want bij de eerste sneeuwvlok besluit de NS niet meer te rijden. In dat geval is er geen X-Rated volgende week. Maar goed, we gaan uit van een hopelijk heerlijke, natte, zachte, groene kerst. Anyway, volgende week is er dus inderdaad een extra zware X-Rated. De traditionele kerstepisode van X-Rated op tweede kerstdag. Geniet van eerste kerstdag. Eet uw buikje goed vol. Lekker binnen, want naar de restaurants, daar kunnen we niet. Maar geniet er alsnog van. Dank voor het luisteren nogmaals. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Anasazi hoorde u van Night on Earth. En Night on Earth is Jeroen Verheij aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Night on Earth, jawel. U bent verbonden met de concertzender. Dit is inderdaad X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht. Nou, of het allemaal gaat werken is nog maar de vraag, want bij mij ligt de playlist er weer uit. Het is weer eens lekker als vanouds. Ik hoop dat het bij u allemaal nog werkt en dan kunnen wij ongestoord genieten van een X-Rated tot 11 uur en daarna X-Ray. Zo meteen hoop ik toe te komen, als het allemaal mee blijft werken, aan de Interceptavond. Een avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw Amsterdam. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 oktober aanstaande. Maar daarover straks meer, want daar kunt u kaarten voor winnen. Maar eerst gaan we naar Harold Groskopf. U weet wel, de oprichter van Wallenstein. En hij heeft platen gemaakt met Ashra Tempel. En was heel erg lang lid van de band, moet ik zeggen. Ja, eigenlijk de drummer van Klaus Schulze. Zijn nieuwste album heet Stroom. Die komt aanstaande vrijdag uit. Hier is Harald Groskopf met Stylo Kraut. Een hele goede avond.

Ja, twee grootheden uit Duitsland die elkaar gevonden hebben. Peter Baumann, vroeger van Tangerine Dream. En die heeft zich laten remixen door een andere grootheid, namelijk Die Wilde Jaagd. De track Searching in Vain is uitgebracht als digitale track via Bureau B. Peter Baumann met Die Wilde Jaagd hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik vertelde het aan het begin al, wij hebben een kaartenactie voor een leuke avond. Een mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat gaat gehouden worden in de koorzaal. En dat is in de kelder van het Concertgebouw. Het is de zogenaamde Interceptavond. En dat herbergt een avond met muziek die grenst aan de ambient. Een beetje techno, maar het neigt allemaal naar de ambient. En daar gaan optreden Ramses 3000, dat is Yannick Verhoeven. En die gaat zijn speciale Thalamus project doen. En dat Thalamus project, dat is inderdaad een ambient album wat hij heeft uitgebracht. Hij weet zich bijgestaan door de DJ's Jena en... Zij gaat inderdaad een soort hybride DJ-act doen. En hybride DJ-act, dat betekent platen, cd's of weet ik veel, misschien een USB-stickje. Maar daar in ieder geval live dingen bij doen. Maar het zal het meest draaien om Ramses 3000, die dus zijn speciale project gaat doen. En dat project is dus, zoals gezegd, Thalamus. U kunt kaarten winnen. Wij geven 1x2 kaarten weg voor de avond die gehouden gaat worden op zaterdag 19 oktober aanstaande dus in het Concertgebouw in Amsterdam. 1x2 kaarten dus. 1 iemand wint en dan kunt u daar met z'n tweetjes en naartoe. De mailbox staat tot 10 uur open en om 10:30 maak ik bekend wie de winnaar is. bob.ruusje@concertzender.nl is het e-mailadres waar u moet zijn. En als dat gelukt is, dan komen hier de mailtjes binnen en daar ga ik heel eerlijk iemand uit kiezen. Oké, daar gaan we. Hier is Ramses 3000 en ik heb gekozen voor een track Aphasia van dat Thalamus project. Dat is in eigen beheer uitgegeven via Intercept. Yannick Verhoeven als Ramses 3000. De mailbox, die gaat nu open.

was Jena of Gina, Jena, J-E-N-A. Ik weet eigenlijk niet heel erg goed hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, dat is een van de artiesten die zal optreden op de Interceptavond in het Concertgebouw in Amsterdam in het kader van Amsterdam Dance Event. En u kunt kaartjes winnen, want behalve Jena zal er ook dus opgetreden worden door Ramses 3000. En degene die ik net nog even niet noemde is Laura Denise. Ook Laura Denise zal optreden op die avond, ook met een hybride DJ set. Live in ieder geval Ramses 3000, Yannick Verhoeven. Daarna nog even andermaal een track van dat Talamus project Lucid. Nogmaals, mailen kunt u als u kaarten wil winnen voor deze leuke avond op zaterdag 19 oktober aanstaande. bob.ruusje@concertzender.nl. Hier is nog een track van Ramses 3000.

Ja, de A73. En daar worden we achterna gezeten door de ANWB, lijkt het wel. De ANWB, die denkt met u mee en rijdt achter u aan. De ANWB is een track van de nieuwe EP van A73. We hebben het over de ZOAP-EP. En ZOAP, voor de kenners van het asfalt, dat staat voor zeer open asfaltbeton. En als u zelf achter het stuur zit, dan weet u dat het het fijnste afval is, of asafval. Asfalt is wat er bestaat, aangezien je geen gespetter op de voorruit krijgt van uw voorganger. Het is uitgebracht op zijn eigen Links Productions. En dan heb ik het over zijn. En dat is Roel Jansen. Onze eigen Roel Jansen, Space Exposure, maakte deze met Domien Bastiaans. En zij vormen A73. De nieuwe EP is uit en daar hoort u nu deze track van. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De mailbox die staat nog een kwartiertje open. En tot die tijd kunt u nu naar luisteren naar meer mooie werkjes van onder andere Blood Incantation. Jawel, Blood Incantation, dat is een death metal band die zich eigenlijk vriend en vijand verraste met hun vorige EP. En dat was een in 2022, de Time Wave Zero EP. En dat kwam na 2 death metal releases. En nu is er een soort album verschenen wat een soort mengeling is tussen deze 2 genres. Het album heet Absolute Elsewhere en dat is weer vernoemd naar de band Absolute Elsewhere, die in 1975 een soort space prog album uitbracht onder de titel In Search of Ancient Gods. Hier is het geweldige Blood Incantation van dat nieuwe album. En u hoort de Stargate Tablet 2 en daarop een gastoptreden van Thorsten Kwaasning van Tangerine Dream.

Na het verzingende Blood Incantation hoorde u een stuk van het nieuwe album van Godspeed You Black Emperor. En dat heeft als titel een nogal politiek beladen titel. Gewoon onder de titel No Title. As of 13 February 2024, 28,340 dead. En daarmee wordt bedoeld dat op 13 februari 2024, dit jaar dus, in de Gaza-strook alleen al 28,340 doden zijn gevallen. Dat zijn er inmiddels heel veel meer geworden, zoals u weet. Maar goed, dat is de politiek en die houden we buiten X-rated. Maar ja, Godspeed You Black Emperor, die doet dat niet. En hoorde de schitterende track Broken Spires at Dead Capital. Nieuw verschenen op Constellation Records. En de laatste, dat is voor een sirene track van Max Richter. Zijn nieuwste album heet In a Landscape. En die hoort nu A Color Field.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, is te vroeg, maar het tweede uur is inmiddels begonnen hier bij X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en hopelijk bij blijft tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois te beleven in X-Ray tot middernacht. Ik zag laatst dat er een cassette, namelijk de cassette Final Coco, opnieuw wordt uitgebracht van het Zweedse gezelschap Cosmic Overdose. Nou heb ik die cassette niet, maar het bracht mij wel tot het uit de kast trekken van het album Dada Coco. En dat werd door Cosmic Overdose gemaakt in 1980 op het eveneens Zweedse Silence Records. En Cosmic Overdose evolueerde door en werd Twice a Man. Twee leden van Cosmic Overdose vormden later Twice a Man. Aan de stem kunt u het horen als u Twice a Man een beetje kent. Hier is Cosmic Overdose uit 1980 met Investera.

Brecon. Brecon met Dart. En ook dat gaat nog uitkomen. Dat gaat gebeuren op 18 februari. Brecon hoorde Dart en dat staat op de 4LP. F-O-R-E. 18 februari dus gaat die verschijnen. En wat inmiddels wel uit is en zelfs op Bandcamp verkrijgbaar als Name Your Price. Dus ja, als u er iets voor over heeft, heel graag. En wie dat niet heeft, maar toch geweldig vindt, gratis. We hebben het over het nieuwe album van Lars Leonard. Lars Leonard uit Duitsland. Zijn nieuwste album heet Gravity. En daarvan hoort u nu het heerlijk dubby Physical Objects. De nieuwste van Lars Leonard.

So Do You. Hier ben ik echt helemaal kapot van. Wat een geweldige EP. Ik heb het over de Ameliorate EP. En die komt voorlopig ook nog niet uit. Namelijk pas op 4 maart. We hebben het over Naber. En Naber, dat is Martijn Naber. En hij is betrokken bij de Hedon in Zwolle. De productie werd gedaan feitelijk in samenwerking met het Hedon Productiehuis. En het resultaat is dus de Ameliorate EP. Je hoorde Amethyst van Naber. En dat verdient meer gedraaid te worden hier in X-Rated. Dus komende week wellicht nog een andere track van deze fantastische EP. Luister naar X-Rated op de concertzender. En zullen we er nog eentje doen van de nieuwe Biosphere? Ik vind van wel, want die wordt steeds beter. Van het nieuwe album Shortwave Memories. Biosphere, Geir Jensen in A Night Shift.

Daar zeggen ze bijna helemaal neoclassiek hier. Maar wat een pracht van Disassembler. En Disassembler is eigenlijk het project, pardon, het project van Christopher King. En Christopher King die heeft een andere Christopher gevonden, namelijk Christopher Tignor. En samen zijn zij nu eigenlijk Disassembler. King die tekent voor de elektronica en de piano en de viool. Dat was de heer Tignor. U hoorde Disassembler. Het gaat nog uitkomen, namelijk pas op 11 maart. Deze track is vrijgegeven en te mooi om te laten liggen. En hetzelfde geldt voor de nieuwe van Hans-Joachim Rudelius samen met Tim Story. Die komt op 25 februari. En dat gaat u nu horen. Rudelius en Story met Criss Crossing. Het komt te staan op het nieuwe album van hun samen en dat is Four Hands.

0: een bijzonder experimentele track op een verder heel eigenlijk rustig, kabbelend, maar erg mooi ambient album. Dat heb ik het over het album van Charles Richard, wat eind vorig jaar verscheen via Glacial Movements. Je hoorde Four Stones en het staat op het album Sonic Earth. Heerlijke experimentele klanken van Charles Richard hier bij X-Rated.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur, nog tot 11 uur en daarna ik zei het al aan het begin van het eerste uur. Ga toch weg met die honden. Ik zei het al in het eerste uur, een speciale mix voor X-Ray gemaakt door Luna San. Daarover dus straks meer en straks na 11 te horen. Helaas, deze week overleed, of bereikte mij in ieder geval het bericht dat Bernd Schäumer is overleden. En Bernd Schäumer is een van de oprichters van Voorgroepen. En Voorgroepen bracht in 1981 het album Im Herzen van Nielsen 2 uit. Daarna gingen ze wat meer de echte Neue Welle kant op en maakte het heerlijke Duitse weef. Maar het allereerste album van Voorgroepen, en daar heeft de heer Schäumer heel veel aan meegewerkt. Dat is eigenlijk nog veel experimenteler. Zo ook te horen in het stuk VEBA, waarin de elektronica die Bernd Schäumer gebruikt goed te horen is. Rust in vrede, Bernd. Hier is nu Voorgroepen.

Wind. En Astrowind, dat komt uit Letland. Twee heren, waaronder... twee heren, maar de namen die zijn zo moeilijk uitspreekbaar. Dat ook maar niet. Dat mag u zelf opzoeken. Astrowind, u hoorde The Garden of Forking Paths. En dat verscheen in 2012 op het helaas niet meer actieve zijnde Greytone label. Dat album heet Kajdanovski. Astrowind hier bij X-Rated op de concertzender. Waar nu de totale kwaadheid, de agressie van Skin Area langskomt. Houdt u goed vast voor Rotko Field. Dat is de titeltrack van hun album, wat verscheen in 2012 via Malignant. Onder andere Martin Blood zit daarin en hij is ook afkomstig uit Irm. Dit is Skin Area.

Die Zonne Satans. Wat een geweldige bandnaam. Body Snatcher hoorde u van Archive Compendium. Die Zonne Satans, dat klinkt Duits, maar het is Italiaans. Het verscheen in 1997 via Dark Vinyl. Heerlijk. Die Zonne Satans hier bij X-Rated op de concertzender. Gezelligheid, waar het nog veel gezelliger gaat worden met een nieuw volledig tribal ritual. De rituelen van Y/Y. Deze week nieuw verschenen via het Donkse Oog. Het komt inderdaad uit Nederland en wel uit Breda, om precies te zijn. Ik heb het over George Mensink. Hij was ooit vroeger Christus Kut en die heeft nog opgetreden op het Summer Darkness Festival op de X-Rated Stage. En tegenwoordig maakt hij muziek als Y/Y samen met zijn vrouw Rachel Getrouw. En samen maakten zij dus het nieuwe album Honoring the Ancestors. Wat inderdaad een soort eerbetoon is aan hun voorouders. Y/Y met I Was Forming the Bridge. Inderdaad de totale rituelen van Y/Y. En ook dit album is Name Your Price. Dus als u er wat voor over heeft, graag. Ze hebben het nodig. En voor degene die geen geld heeft, is het gratis te halen via Bandcamp. Dit is Y/Y.

Rome met Reversion en dan de edit versie. En die staat op de EP To Die Among Strangers. En die verscheen in 2009.

Rome is natuurlijk het geesteskind van Jérôme Reuter. Al sinds jaar en dag Rome. En hiervoor kon u luisteren naar onze onvolprezen eindredacteur Hessel Veldman. Met een wat kortere track op zijn album IJmuiden. Tong Rot. En dat verscheen onlangs via het geweldige Haarlemse Winter Light Records. En dat ging naadloos over in de track van de track daarvoor van Y/Y met Honoring the Ancestors. En Hessel Veldman en Rome aan het einde van deze episode van X-Rated.

0: Maar er is meer. Er is een X-Ray en we hebben weer eens een guest mix, een gastmix. Hartelijk dank aan Ambient Luna Sun, oftewel Pieter Gieselink of Gijselink, Gieselink. Hoe dan ook, Pieter, hartstikke bedankt voor deze mix. Want wij gaan ervan genieten. Onder andere tracks van Future Sound of London, Taphophobia, Mind Over Matter, Max Richter, Radio Massacre International, Locust, LFO en Music for Installations. En Music for Installations, dat is een project van de maker van deze mix. Dus check meer uit van Music for Installations, want ook dat is prachtig. X-Ray Mix, dus zometeen de Ambient Late... Nee, sorry, de Luna Sun Late Night Mix in X-Ray. Dus blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, want hier is nog veel meer moois te beleven. Ik dank iedereen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJsweder en andere ellende dienen deze volgende week weer een nieuwe X-Rated. Alhoewel het met ijs wel zal meevallen deze week. We krijgen een heerlijke, zachte, herfstige, regenachtige en stormachtige week voor de boeg. Prima, liever herfst dan winter, wat mij betreft. Zolang er geen bomen op het spoor waaien, vind ik het allemaal goed. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Nogmaals dank voor het luisteren. En volgende week dus, zoals gezegd, hopelijk weer een nieuwe X-Rated. En voor nu, blijf bij X-Ray.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

En zo gaat het ook nog eens een minuut of twee, drie nog door. Een bijna 17 minuten durende track van Cusp, C-U-S-P. En Cusp, dat is Mark Gage. En hem kennen we wellicht ook van Vapor Space. Dan maakt hij ook dit soort fantastische trance-achtige techno-acid-achtige geluiden. Heerlijk. Cusp met Venusian Biosphere. Het staat op de 12-inch Drone Futurisma. En dat verscheen... Pardon, op Probe Records in 1992. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we hebben één overledene te betreuren. Die komt zometeen helaas aan de beurt in dit uur. En voor de rest een nieuw werk, waaronder Fluffy Inside. En dat is het werk van Paul Alexander. Fluffy Inside is Paul Alexander. En hun nieuwste, of zijn nieuwste album moet ik eigenlijk zeggen, is Magnets, Bulbs and Batteries. En daarvan hoort er nu Conductor. En dat is een heerlijke, ja, een beetje acid-achtige track, maar dan volgens Fluffy Inside. Conductor is dit. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, daar was hij weer. PDQB, PDQB, die doet het weer. Het maakt een geweldige track, maar dit keer heeft hij wel de hulp ingeroepen van de grootheden Doppler Effect. En dit was dan ook de track Quaoar, de Doppler Effect Quasar Radio Source 3C273 Remodel. Jawel, ze weten het presentatoren weer makkelijk te maken. Die gasten van Doppler Effect, of gast moet ik eigenlijk zeggen. Gerald Donald met zijn dame. Het staat op het album Sermons of the Electrifying Messiah. En dat is verschenen via Synaptic Cliffs hier bij X-Rated op de concertzender PDQB. En helaas, ik zei het al, we hebben weer een overledene te betreuren. Dat is J.D. Twitch, oftewel Keith MacIver. En J.D. Twitch was een DJ, hij heeft ontzettend veel mixen gemaakt. En was bovendien een van de oprichters van Optimo Music. Een bijzonder bekend electro-achtig label, wat nog veel meer moois maakte dan alleen al electro. In ieder geval, dat getuigen ook heel veel verschillende releases die ze op de markt hebben gebracht. En J.D. Twitch, die heb ik toevallig een paar weken geleden nog gedraaid in de track Full Dominance, Full Spectrum Dominance van Test Department. En dat was in de J.D. Twitch remix. Wel nu, ik had het al over het label Optimo Music. En daarom heb ik, aangezien J.D. Twitch niet echt heel veel muziek heeft uitgebracht zelf, alleen heel veel voor de muziek heeft betekend, een album wat erg opviel dat verscheen op Optimo Music op de draaitafel gelegd. En dat is Open Yellow Circle. Oftewel OYC. En OYC staat ook voor Oyuki Conjugate. Inderdaad, dezelfde mensen. Het album New Meridian verscheen op dat geweldige Optimo Music. En vandaar nu de track Left Home. Rust in vrede. Keith MacIver, oftewel J.D. Twitch.

Heerlijk werk van Ricardo Verschut onder de naam Tectonia. Tectonia's nieuwste album heet Luna the Moon. Je hoorde Oceanus Procellarum Tectonia hier bij X-Rated op de Concertzender. Heerlijk werk. En die komt haalt wellicht wel eens de eindlijst. Je weet het maar nooit. En dat is ook weer in december, dames en heren. Jawel, het gaat hard de tijd. En wat ook hard gaat, is alweer een nieuwe van Shin E. Koon uit Wales. Jawel, Megaliths was zijn laatste album. Vol met heerlijke, heilige, mistige ambient uit Wales. Wel nu komt eraan, namelijk pas op 10 oktober, maar hij komt eraan. Megaliths in dub. Jawel, en hoe klinkt Shin E. Koon als dub? Dat gaat u nu horen in de track Boschkevin Transmutation. Megaliths in dub. Komt te verschijnen op Cold Spring. Daar komt hij. Heerlijk. Mistig, maar dan dub.

Ja, heel fraai. Cozy, funny, tutti. En dat op een ode aan Defne Oram. En inderdaad een pioniere op de, van de elektronische muziek. En er komt een heus tribute album, een ode aan Oram aan. En dat gaat pas gebeuren op 14 november. Dit waren Defne Oram en Cozy Funny Tutti samen in de track Tributum. Het komt te staan op het album Variations Ode to Oram. En dat verschijnt via Non-Classical. En tot 10 uur is dit het nieuwe werk van Uje Roem uit Denemarken. Een schitterend nieuw album verschenen via Glacial Movements. Drummen in langzamt stof. En de track die duurt 45 minuten en daar hoort u nu een gedeelte van. Stel door naar Jeroen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog heel veel meer moois in X-ray. Tot het duistere uur van middernacht. En nu op de draaitafel het album Cabba Nuelas. En dat verscheen in 1991 van Hum Prójimo. En dat klinkt allemaal heerlijk Spaans. Getuigen ook de titeltrack die we gaan draaien, Adonde. Maar het is Duits. In ieder geval is hier Hum Prójimo met Adonde uit 1991. Verschenen op ZZO Recordings. En het hield eigenlijk een beetje in het midden tussen een oude Cabaret Voltaire en Ike Yard. Daar deed het me een klein beetje aan denken. Hier is in ieder geval Hum Prójimo.

0: Die is van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur kunt u gewoon nog een laatste trein halen. Dutch Electronic Masters Music Festival. Nogmaals, we geven 2x2 kaarten weg. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u aanspraak wil maken op deze kaarten. De mailbox die staat tot 10 uur open en om 10:30 zal ik bekendmaken wie de winnaars zijn. Nou, het gaat natuurlijk om de muziek en daar gaat hij. A73 natuurlijk, want u wilt onze eigen Roel Jansen natuurlijk wel op het toneel zien staan. Samen met zijn aristocraat van de straat gaat dit duo het eerste optreden geven van 2 uur 's middags tot 3:10. Nogmaals, de mailbox gaat open als u kaarten wil winnen. Hier is A73 met Mac Crockett.
1: Op de A73 zijn ook vandaag nog de markeringen te zien van het sporenonderzoek van de politie. Een helikopter heeft daar vanuit de lucht foto's gemaakt. De twee Ossenaren waren op weg van Venlo naar huis. Ze zouden in Venlo een casino hebben bezocht. De chauffeur, die maar licht gewond raakte, heeft de politie verteld wat er op de A73 gebeurde.

Jawel, dat was La Lune Noire. En doet een klein beetje denken aan, of misschien een heleboel eigenlijk, aan de latere Human League. Maar ook aan Gary Numan. Exit Wounds hoorde u. En dat staat op het album Penguin Park. En zij treden ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande in het Theaterke in Best. En dat ligt bij Eindhoven in het Brabantse. Lekker worstenbroodjes eten. Heerlijk. Nu al zin in. En wie ook optreedt is Arjen Schat. En Arjen Schat maakt hele prachtige elektronica sfeervol. En getuige ook de track Spheromac. En dat staat op The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, als u kans wil maken op kaarten, dat kan. bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. Wij geven 2x2 kaarten weg. Hier is Arjen Schat.

schitterend werk. Die zou ik heel graag live zien optreden. Deze Arjen Schat. U hoorde Sphero Mac. En dat staat op het The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, ik zeg het nog één keer. De mailbox staat tot 10 uur open. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op kaarten voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande zaterdag. 6 september aanstaande in het theaterke in Best. En wie daar ook optreedt is Tectonia. Ricardo Verschut is Tectonia. Die maakt al geruime tijd ook de meest schitterende elektronica. Luister naar zijn laatste album Stardust. Dit is Stella Nova.

dat was hem toch echt helemaal. Tectonia, en dat... Pardon, Tectonia met de track Stella Nova. En die zal dus ook optreden op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Zijn nieuwste album van Ricardo Verschut heet Stardust. En u hoorde dus Stella Nova hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar wij nogal geschrokken zijn van het feit dat ineens deze week bekend werd dat Matthias Grassoff was overleden. Matthias Grassoff, die al sinds zeer geruime tijd de meest schitterende, hele warme ambient maakt. Ambient, synthie, space, gewoon in ieder geval, het is altijd heel warm. Het is etnisch, het is tribal af en toe. En die is helaas deze week overleden, omdat hij is verdronken tijdens het zwemmen in de Rijn. Uitermate tragisch. Daarom nu even ruim aandacht voor Matthias Grassoff. Dit is van zijn album Second Gift of Life, de track Primordial. En dat verscheen in 2012 op Data Bloom Records. Rust in vrede, Matthias Grassoff. En niet alleen draaien we nu even twee tracks, maar ik zal zeer binnenkort ook een hele X-ray gaan wijden aan het overlijden van Matthias Grassoff. Nogmaals, Matthias. Rust in vrede. Hier is Matthias Grassoff met Primordial.

0: Wat een schitterende muziek maakt Matthias Grassoff. Wat een gemis gaat dat worden. Matthias Grassoff is deze week overleden. Endless, hoor u. En dat staat op het album Zonnenwende. Met een tweede cd erbij. Dit was van het eerste album. Summer Solstice. En er is een tweede cd bij. Winter Solstice. Nou, die komt vast in onze Winter Solstice aflevering in december terug. En bovendien zal ik dus binnenkort een X-ray opnemen met het louter werk van Matthias Grassoff. Die ook nog overigens zitting had in het ensemble Nostalgia. En daar heb ik een aantal weken geleden ook al aandacht aan besteed in X-ray. Dus dan weet u het. U heeft wat te luisteren, mocht u dat destijds gemist hebben. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht met veel moois. En Matthias Grassoff is niet de enige die ons moest ontvallen deze week. Ook overleed Matthew Frith en heel veel mensen zullen deze naam niet kennen. Nou, ik eigenlijk, ik wel, maar bekend is het niet. Maar ik wilde er toch even aandacht aan besteden aangezien ik alle albums van de band Tool heb. En hij zat in Tool samen met Gary Mundy. En Gary Mundy was weer de grondlegger van het label Broken Flag en is ook nauw verbonden aan de band Ramley. Samen vormden zij Tool, Gary Mundy dus en Matthew Frith. Dit is van het album Christ Knows, waar Matthew Frith heel veel aan heeft gewerkt. De tracks Introduction en Broken Frame. Rust in vrede. Matthew Frith.

Yeah.

Schitterend, hè? Aardvark. We draaiden een paar weken geleden al een track van die 12 inch. Dit was 1990 version. En er staat op de 12 inch 1991. En dat is nieuw verschenen op Signum Records, het label van Maarten van der Vleuten. Aardvark is weer actief. De plaat heet 1991 vanwege het feit dat er allerlei samples uit 1991 op verwerkt zitten. Het zijn dus geen gerecyclede oude opnames, dat u het even weet. Nogmaals, straks alles over het Uncloud Festival, maar eerst het Engelse duo Amp. Dat is een Amp. Amp heeft samengewerkt met mensen als Matt Elliott en heeft ook meegewerkt aan zijn Third Eye Foundation platen. En doen het tegenwoordig ook gewoon zonder Matt als duo. Amp, een heerlijke shoegaze band. Het doet in de verte denken aan Sea Feel. Wat mij betreft is dat geen slechte. Dus Amp, het nieuwe album heet Entangled Time. En dit is Will O' Dreams.

Heerlijk werk van Styrofoam. Het album heet We Can Never Go Home. Nu hoorde Fully Present. En na de vorige was dat eigenlijk een rondje Sound in Silence. Want van dat label kwamen de afgelopen twee albums. Overigens, de stiltes die u hoorde, die waren helaas niet intentioneel. Dat was het spelertje die er even mee ophield. Excuses daarvoor. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het Uncloud Festival komt er weer aan. Aanstaande zaterdag hebben we het over 16 februari in Echo in Utrecht. Het jaarlijkse Uncloud Festival, ook dit keer is er weer een ware keuze aan grootheden die daar staan. Sowieso, als u binnenkomt, dan is er gelijk al de Modulation avond van Alert Alders. En die staat daar met een mooi modulair systeem in het café zijn ding te doen. En dat is heel prettig, weet ik uit ervaring. Maar in de hoofdzaal, daar zijn veel meer dingen te ontdekken. Zo wordt er opgetreden door Zoe McPherson. Gnod, R&D, dat is dus niet de gewone Gnod, maar een afsplitsing van Gnod. En dat noemt zich Gnod, R&D. En dat staat voor Research and Development. Bendik Giske, Renik Bel en Mark IJzerman. Er zal worden gedj'd door Dina Abdelwahad. Abdelwahed, moet ik zeggen. Uncloud is een uitdagende ontdekkingstocht waarin de grenzen van kunstvormen, ruimte en geluids worden opgezocht. Gaat dat meemaken en u kunt het meemaken, want wij geven twee kaarten weg vanavond. Zodat u gewoon naar Uncloud in Echo in Utrecht kan. Aanvang is rond 8:30, dacht ik, 8:00. Des avonds in Echo in Utrecht. Dus het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Uncloud. We verloten dus twee kaarten vanavond en straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de prijswinnaars zijn. De muziek, daar gaat het om. Daarom nu ruimbaan voor Zoe McPherson. En haar track Inui and Free, dat staat op het album String Figures. De mailbox gaat nu open. Je kunt tot 10:00 mailen voor gratis kaartjes voor het Uncloud Festival. Hier is Zoe McPherson.

Blank. Of iets dergelijks. Prachtig werk van Rinnick Bell. U hoorde Through Other Senses. En dat staat op het album Turning Points. En ook Rinnick Bell zal optreden op dat Uncloud Festival. Samen dus met Mark IJzerman, Bendik Giske, Zoe McPherson en Gnod. Daar hebben we het nog niet over gehad. Of ja, eigenlijk wel een beetje. Maar nu dan toch echt. Gnod is een knotsgek gezelschap. Een soort psychedelische noise rock band wat alle kanten op kan gaan. En ook qua bezetting kan dat alle kanten op gaan. Soms zijn ze met z'n drieën, soms zijn ze met z'n negenen. Dan weer met z'n zessen en nu zijn ze met z'n tweeën. Het is Gnod R&D en dat staat voor Research and Development. Gnod bestaat dan in Echo in Utrecht door, uit Paddy Shine en Chris Haslam. Zij vormen Gnod R&D. Dit is van het gloednieuwe album R&D Volume 3. Nu de track RB. Nu kunt nog mailen tot 10 uur voor kaarten van het Word Uncloud Festival 16 februari in Echo in Utrecht. bob.ruusje@concertzender.nl. Gnod R&D.

Heerlijk, en dat gaat nog een hele tijd zo door. Gnod R&D. En dat staat op het album R&D Volume 3. Je hoorde RB. Gnod treedt dus ook op dat festival Uncloud. Kun nog 5 minuten mailen. 4. Nou, vooruit 5. Gnod R&D, Paddy Shine en Chris Haslam. Heerlijk. Aanstaande zaterdag dus in Echo in Utrecht. En dat album, dat doet er ook toe. De eerste track duurt 18 minuten, de tweede 17, de derde 17 en de vierde bijna 20. Heerlijk. Daar ga ik naar uitzien. En waar ik zeer zeker naar uit heb gezien, maar hij is er inmiddels, is het album Tutti van Cozy Funny Tutti. Eindelijk het eerste echte soloalbum van Cozy Funny Tutti sinds haar album Time to Tell uit 1983. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht. Het regent de hele avond, dus blijft u lekker binnen. Geniet van al het moois van experiment, avant-garde en andere bijzondere muzikale klanken. Terwijl u zelf een goede kelking schenkt en natuurlijk die kaarsen heeft ontstoken. Ontsteekt, stoken. Gisteren het Grauzone Festival. Wat een geweldig festival was dat weer. Met wat mij betreft een winnaar die ik nooit had kunnen bedenken. Pink Turns Blue. Dat was werkelijk een geweldig, geweldig optreden. En ook een, wat mij betreft, een tegenvallend optreden. Wat ik eigenlijk ook van tevoren niet had bedacht. Net dat was Blixa Bargeld. Maar goed, je kan niet alles hebben. Maar wat ook bijzonder bekoorlijk was om te bezoeken, was de tentoonstelling over Genesis Peorage. Het werk van Genesis Peorage, natuurlijk de begeesterde frontman van Throbbing Gristle, Psychic TV, The Majesty en weet ik wat meer. Uit de collectie en over de collectie van Genesis Briar Peorage. Dat werd gehouden in Billytown in Den Haag. Zeer de moeite waard om te bezoeken. En daar hing ook een poster. Een werkelijk prachtige poster. En het was een soort collage gemaakt over Brian Jones. Natuurlijk destijds van de Rolling Stones. Psychic TV noemde het God Star. En dat was nou ook de track die ze in 1984 uitbrachten. God Star, Psychic TV.

zo werkelijk tot de laatste snik. En zo hoort het. Bezwerend, hypnotiserend. Geweldig werk van Peel Grimm uit Rusland. Verscheen in 2015 via Moon Sun Productions. Peel Grimm hoorde u met Bereavement. En dat kruipt onder de huid. Werkelijk geweldig. Doet me in de verte denken aan het werk van Ab Intra bijvoorbeeld. Geweldig werk dus van Peel Grimm hier bij X-Rated. Waar we helaas weer verder moeten gaan met een triest bericht. Gisteren werd bekend dat overleden is Phil C. Western, ook wel Filth met PH genoemd. Phil C. Western is een van de drijvende krachten samen, of was eigenlijk natuurlijk een van de drijvende krachten achter de band Download, samen met Dwayne Goetel. En die is inmiddels ook al overleden. Het houdt werkelijk niet op. Behalve Download zat Phil Western ook in bijvoorbeeld de band Plateau. En heeft ook meegewerkt met Skinny Puppy. Phil C. Western is overleden op 47-jarige leeftijd. Bizar jong. Helaas is tot op nu nog althans niet bekend waaraan hij is gestorven. Maar rust in vrede, Phil C. Western. En bedankt voor alle geweldige en vooral hypnotiserende klanken die je ons hebt mogen brengen. Zoals inderdaad Download van het eerste album Furnace. Nu speciaal voor Phil C. Western is hier Stone Grey Soil.

Heerlijk met het kraakje op het eind, want zo hoort dat met een LP uit 1987. Mission Papua Holland, het album Love You Baby, wat in eigen beheer in 1987 inderdaad verscheen. U hoorde werkelijk schitterende 10 Minutes at the Border. En dat is eigenlijk niet zo heel toevallig dat ik hem draai. Ik heb hem al in een grijs verleden ook al eens gedraaid, maar het gesprek kwam laatst op Mission Papua Holland en ja, mijn verbazing was natuurlijk redelijk groot dat ik in het gedrang gisteren bij het Grauzone Festival ook nog eens een keer Jasper Frenke tegenkwam van Mission Papua Holland. Ik dacht genoeg reden om deze track weer eens te draaien, een van mijn meest favoriete tracks. Hij vertelde overigens dat deze track eigenlijk gemaakt is voor Oscar's Christmas Carols. Is It You, Santa Claus? Oscar's Christmas Carols, voor nummer 3. Natuurlijk de befaamde serie Christmas Carols van Oscar Smit. En later is dus deze track terechtgekomen op deze LP. Geheel terecht. U luistert naar X-Rated op de concertzender. 10:30 net geweest. Een prima tijd voor de prijswinnaars voor het Uncloud Festival. Dank voor het mailen allemaal. En de prijswinnaars zijn die de kaarten gewonnen hebben. Dubbele punt, aanhalingstekens openen. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Hoogstwaarschijnlijk komen jullie op de gastenlijst, maar ik zal dat nog navragen bij de organisatie. En daarover wordt morgen meer bekend. Gefeliciteerd namens het Uncloud Festival, namens Echo. Natuurlijk namens X-Rated en de Concertzender. Waar we nu verder gaan met heel erg diep en nog meer bezwerend werk. Uit Zweden, Manifesto. Magnus Zetterberg is Manifesto. Het nieuwste album van hem heet Hive. Dat verscheen via Reverse Alignment. U hoort nu de titeltrack Hive. Dit is werkelijk bloedstollend en bezwerend werk van Manifesto.

werkelijk fantastisch. Nog één keer een track van dat geweldige David Lynch tribute album wat is verschenen in 2016. Now It's Dark. U hoorde Roy Toff met Blue Room With No Doors. Roy Toff uit Rusland natuurlijk, van die geweldige David Lynch tribute soundtrack album. Te weinig, maar helaas, we hebben nog maar niet zo heel erg veel tijd meer over. Maar een stuk van een track van Ab Bildung, die krijgt u nu wel nog. Veruni heet die, van het nieuwste album At the Gates of Ulm, verschenen via Winter Light. Dit is Ab Bildung.

0: En het prachtige Fish Roam in Winter Water. Werk van... Ja, zal ik het uitspreken? Nou, ik doe maar niet. Twee mensen uit Finland. En die hebben in ieder geval een gast gehad die Oliver Whitehead heet. En die deed de poëzie in deze geweldige track. Een trio dus uit Finland, The Gentleman Losers. En het komt van het album Make We Hear Our Camp of Winter. En daarvoor is een schitterende track van Ab Bildung. En met de Gentleman Losers zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Zometeen X-Ray. En daar hebben we het een beetje in de piano gezocht deze keer. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Lubomir Melnik. En u hoort drie tracks van het album Fallen Trees. Daarna hoort u Niels Fraam met drie tracks van Wintermuziek. En daarna drie tracks van het album Lakefront van M. Ostermeyer. Overigens gaat er door de heren ook nog opgetreden worden. Niels Fraam die zal 15 februari optreden in Avas Live, de voormalige bierhal. En natuurlijk Lubomir Melnik, die ongelooflijk fantastische pianist. Die is te horen op 21 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Gaat dat zien en gaat zeker nu luisteren naar een schitterend uur X-Ray. Nog tot middernacht. Hier rondom de studio regent het nog steeds, maar goed, er schijnt een droge periode aan te komen en daar zijn we hoog nodig aan toe. En begin nou niet weer te klagen dat die grondwaterstand zo laag is. Ik ben zo langzamerhand wel weer toe aan een rondje droogte hier in Nederland. Afijn, ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar X-Rated, voor alle reacties die ik via diverse zijden mocht ontvangen. En wellicht tref ik u aanstaande zaterdag bij het Uncloud Festival in Echo in Utrecht. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. En wat mij betreft tot volgende week. Maar voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want daar is nog veel, veel, veel meer te beleven. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Ja, zo zeg. De Pump Panel met Ego Acid. En natuurlijk heb ik even van tevoren gecheckt of Bob deze misschien alles gedraaid heeft. En het antwoord is ja, dat heeft hij. Maar het was in 2018, dus het is niet bepaald alsof hij nou op alarmschijven rotatie staat hier op de zender. En het was een remix, de zogeheten Repump. En wat u zojuist hoorde, dat was het origineel. Ook al lijken die twee verdacht veel op elkaar, maar dat gaan we later een keer uitzoeken. De Pump Panel aan het begin van dit uur. En ik zeg dit uur, want het is X-rated, maar het is ook niet helemaal X-rated. Want X-rated zonder Bob, dat is natuurlijk geen X-rated. Ongetwijfeld heeft u het al gehoord via de diverse kanalen, maar anders licht ik u even in. Bob is vanavond helaas verhinderd. Twee zondagen geleden kon u het wel horen in de uitzending. Toen was hij al snot verkouden, maar toch gekomen natuurlijk. En de vorige zondag was dat op zijn stembanden geslagen, dat virusje. En toen kwam die ook. Alleen klonk hij een beetje als een knorrende buffel. Dat zijn overigens zijn woorden, niet de mijne, dat u niet denkt dat ik hem hier zit uit te schelden op de zender. En de afgelopen week is dat knorrende buffelvirus zelfs tot zover doorgedrongen dat er een ziekenhuisopname aan te pas moest komen. Ik vertel u niets dat Bob niet zelf al naar buiten heeft gebracht, als u denkt dat ik niet helemaal discreet bezig ben. Bob is inmiddels weer thuis op de bank, hoorde ik. En hopelijk is hij binnenkort weer fris genoeg dat u uzelf dit verhaal in iets meer detail kan vertellen. Moet ik alleen nog zeggen dat we natuurlijk graag de uitzending door wilden laten gaan. En aangezien ik hier toch al zit op zondagavond, ben ik vanavond de vervanger. Mijn naam is Harold Roeland. U kent mij onder andere van Sensenta, wat u tussen 7 en 8 al heeft kunnen horen vanavond op de zender. En natuurlijk iedere zondagavond. En hoewel het een eer is natuurlijk om deze uren te mogen vullen, hopen we dat Bob zo snel mogelijk weer fris, snaaks en vrolijk hier achter de microfoon zit. Maar voor nu is het even wat het is en zult u het met mij moeten doen. We houden desondanks, ondanks Bob's aanwezigheid, houden we de moed erin als mede de beuk. En die beuk die gaat erin met behulp van Under Black Helmet. U hoort het stuk Cyber Dreams. Dit is een X-rated die geen X-rated is. En mede namens de verhinderde collega allemaal een hele goede avond.